bos komt wel maar niet aan denken. Ik vind dat goed om eruit te houden. Hé. Hey. Ik kom nog maar uit.